0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker, 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd, 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Football International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Alternative.
1: Olha que coisa mais linda.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker, 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd, 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Race Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van een witte wagen. Die reed gisteravond op een menigte in bij de Pride in Berlijn. Daarna zou hij met een mes mensen hebben aangevallen en is hij gevlucht. Er vielen een dode en 16 gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. De politie denkt ook te weten wie de dader is. Het zou gaan om een 21-jarige man met islamitische achtergrond. Volgens Duitse media kwam hij in mei uit de jeugdgevangenis. Duitse politici zijn geschokt en spreken van een aanval in het hart van de stad. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat de dader gestraft wordt. Nog eens 55.000 Fransen die in de buurt van Bordeaux wonen moeten hun huis uit vanwege de bosbranden daar. Het leek er even op dat de branden niet uit zouden breiden, maar het leidt toch weer op. President Macron belooft dat getroffen gebieden na de branden weer opgebouwd zullen worden. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer letterlijk de portemonnee te trekken in de arena. Wie in een speciale bar wat eten en drinken wil halen, legt eerst de betaalpas op een scanner, loopt naar binnen en pakt wat hij wil. Computer houdt bij wat je meeneemt en rekent af. Komt geen kassa meer aan te pas, schrijft AT5. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Het kan ook behoorlijk waaien, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Hey.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En een vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had toen hij dronken was struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

van het album Sandinista uit 1981. Je hoorde The Clash en Hitville UK. Kom in Nederland niet verder dan de tipperaden, maar toch een klassieker. Goedemorgen, het is een slow start. Vandaag 25 juli alweer. Tijd vliegt. The Year of Decision.

Zomertijd, vakantietijd, ook weer tijd voor een plain love. Een liefde op afstand misschien. Maar goed, misschien dat de doelgroep van Ice Radio inmiddels wel gezetteld is. Joh, de Jeffrey Osborne, ook nog uit 1974. The Three Degrees bij Ice Radio. En Year of Decision. Dit is Partner uit Nederland. En Cayuda Hill.

eigenlijk iets vervelend doen, hè? Maar dit is de icebreaker van deze week. En ik vind hem echt wel heel geestig. Maar ik kan me niet... dat is toch gewoon... My gal is red hot. Your gal ain't dat is toch precies ditzelfde nummer? Luister dan. Afijn, Link Raiders en Red Hot als inspiratie voor de icebreaker van deze week. De nieuwe van Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Ben kapot. Komt ook omdat ik een kenontsteking heb, mijn oren dicht zit. Koptelefoon staat nog iets harder dan normaal. Dit is Ambrosia. And the biggest part of me.

Overcome. Even kijken naar het weer. Heb je het hele weekend plezier van? De slow start wordt tegenwoordig uitgezonden op zaterdagochtend en op zondagochtend. Dus dan is het vandaag zaterdag 25 juli. Geregeld zon, ook enkele wolken. 26 graden, windkracht 3. En vandaag zondag 26 juli, afhankelijk natuurlijk van wanneer je luistert. Buien met regen. Soms ook een zonnetje, 22 graden. Prima hardloopweer, kan ik je uit ervaring vertellen. Even doorscrollen naar komende week. Dan hebben we dinsdag, ik sla maandag even over. Dinsdag weer cijfer 9. En woensdag 29 juli hebben we een weercijfer 10. Ice Radio. Dus gewoon het allerlekste weer dat je hebben kunt is komende dinsdag. Nou, dan is dit weekend daar een mooie op maat voor. Sugar Ray nu en Every Morning.

één ding altijd cool.

maar wel ruim 30 jaar muziek gemaakt. Victor Laszlo en Breathless. Dat was ik ook eventjes. Moest even rennen aan de microfoon. South Street Player. Even een beetje tempo erin op deze zaterdagochtend. Alles eerder verteld. Ik zit vlak naast een sportschool waar dan gespind wordt. Elke weekend, 's ochtends vroeg. Ja, is niet helemaal mijn sport. Maar het schijnt wel heel erg gezond te zijn, zolang je niet van je fiets valt. Dit is South Street Player. Past wel goed lekker bij dat ritme. Who keeps changing your mind?

aflevering van vandaag net zo goed Tragitol Radio noemen. Want dit is volgens mij al de vierde of de vijfde zuigtablet om tegen keelpijn. Die ik inneem, maar het helpt gewoon nog steeds niet. Dus we gaan even kijken. Maar volgens mij gaan we het einde inmiddels wel halen van deze editie van de Slow Start. U hoorde Daniel Sahuleka en We'll Go Out Tonight. We gaan eventjes richting de oudjes, mensen. Letterlijk, Paul McCartney straks. Carly Simon. Ook Joe Jackson is inmiddels op leeftijd. It's different for girls.

Of de allerlekkerste muziek om je weekend mee te beginnen. Tussen 9 en 10 de slow start. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong, Mark Scholz, die inmiddels zijn eigen koffiebekers heeft, zag ik op zijn WhatsApp. En tussen 11 en 12 DJ Reds met de Reds Radio Show. Deze slow start wordt herhaald op zondagochtend. Met name hij tussen 10 en 11. Nieuw programma met een nieuwe disjockey. De stilte van zondag. Sst. Toch lekker? Van allerlekkerste muziek in jouw weekend. Paul McCartney's nieuwe Days We Left Behind.

Starbuck en Moonlight Feels Right. En dingen die je afvraagt als je dit soort liedjes hoort. Hoeveel hits zijn er eigenlijk gemaakt met een xylofoon? Deze, ik moest het even opzoeken. En volgens Thomann, een bekende leverancier van instrumenten, is ook Depeche Mode Everything Counts een belangrijke of een bekende hit met een xylofoon erin. Nou, moet ik hem even terugluisteren om ook die xylofoon te horen? Ga ik zeker doen. Dit was hem, de slow start voor deze week. Laat je achter met Gnarls Barkley. En Smiley Faces, die wens ik je toe. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen door 20 tot 23 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: Goedemorgen, Alison Moyet en That Old Devil Called Love in de stilte van zondag. Ja, we zitten er weer helemaal klaar voor in de studio. We hebben een hele stapel met mooie platen. Ik heb oude dingen uitgezocht van lang geleden. Ik heb ook nieuw werk liggen. En ik ga je verwennen met een uurtje mooie, relaxte muziek op de zondagochtend om een beetje te onthaasten, een beetje wakker te worden. Misschien ben je wel op vakantie en heb je Ice Radio meegenomen. Ook leuk. Dan werkt het ook goed. Want ik heb ook wat zomerse muziek, dus dat komt helemaal goed. Leuk dat je luistert naar Ice Radio en de stilte van zondag.
1: Wij draaien wat we willen. Ice

dit is een mooi verhaal. Dit is Lenny Kaye. En die is vooral bekend als gitarist van de Patti Smith Group. En als samensteller van Garage Rock verzamelaars zoals Nuggets. En Yes I Will staat op Going Local. En dat is zijn opmerkelijke solo debuut. Kwam een paar weken geleden uit. En dat heeft hij uitgewacht op 79-jarige leeftijd. Dus dat is toch wel een bijzonder verhaal. En zo komt hij toch weer tevoorschijn op het muzikale podium. En daarvoor John Grant. En dat is de Amerikaanse singer-songwriter. Die ook een soloalbum heeft uitgebracht in 2010. Dat heet Queen of Denmark. En dan nam hij dit prachtige March op. En daarvoor je ontbijtje bij de stilte van zondag van de Associates uit 1985. Ze hadden een bescheiden hitje met dit prachtige Breakfast. We gaan even een soundtrackje doen. Dat doen we ook altijd in de stilte van zondag. Iets uit een film of uit een serie. En deze week gaan we even terug in de tijd naar Forrest Gump.

Ja, ik vind dit zo schitterend. Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream? Het verscheen op zijn debuut in 1966, maar het werd eigenlijk in Nederland pas 20 jaar later een hit. In 1986, of opnieuw een hit moet ik eigenlijk zeggen. En dat was dankzij de film Zoeken naar Eileen, daar stond het op. Dus ook nog een beetje een soundtrack. Ik heb iets nieuws liggen hier. Ik pak het er even bij. Dit is Liz Wright en Kenny Banks. We blijven nog even in de hele rustige zondagochtendsfeer. We gaan zometeen het tempo een klein beetje opvoeren. Maar Liz Wright is echt prachtig. Ze heeft een stem alsof ze al heel oud is. Maar ze is vooral bekend geworden in Amerika met haar eerbetoon aan Ella Fitzgerald. Daar heeft ze ook mee getoerd. En ze maakt samen met Kenny Banks, haar vaste pianist, nu hele mooie eigen muziek. En er komt een nieuw album aan. En daar is dit een voorloper van.

0: vind het zo'n schitterend nummer van Chicago. Sowieso een favoriete band van mij. Maar dit is zo prachtig. Wishing You Were Here. En die vocalen die komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ik heb hem een beetje ingelezen in het nummer. En dan kom je er opeens achter. Peter Cetera die schreef het. Terry Kath die zingt het grootste gedeelte van het lied. Maar die mooie meerstemmige achtergrond. Dat wordt gedaan door 3 leden van de Beach Boys. En als je dat weet, dan hoor je dat ook. We gaan even naar de vergeten platenkast van Geurt. En misschien heb jij ook een vergeten plaat. Dan vind ik het leuk om dat te horen. En deze week is Geurt nog een keer aan de beurt. Hij stuurde me het volgende spraakbericht.
1: Bob Seger is een van de meest geliefde Amerikaanse rockmuzikanten. Al is hij buiten de Verenigde Staten minder bekend dan bijvoorbeeld Bruce Springsteen of Tom Petty. Hoewel hij begon in de jaren 60, kwam zijn grote doorbraak pas toen hij ruim 30 was. Het album Night Moves, 1976, maakte hem wereldwijd bekend. Het titelnummer wordt beschouwd als een van de mooiste rockballads ooit. Voor de stilte van zondag koos ik het nummer Against the Wind. Het lied gaat over ouder worden, Seger kijkt terug op zijn jeugd, zijn dromen en de mensen die hij onderweg heeft ontmoet. De regel Wish I didn't know now what I didn't know then is beroemd geworden. Hij drukt uit dat de onbezorgdheid van de jeugd niet meer terugkomt.

Bob Seger. En op de achtergrond Glenn Frey van de Eagles. En als je dat weet, dan hoor je dat ook. Best een beetje een Eagles sound, dit nummer. Prachtig. Uit de vergeten platenkast van Geurt. Heb je ook een vergeten platenkast? Allemaal mooie platen waarvan je dacht van, ik wil die graag nog weer eens in het zonnetje zetten. En dat past mooi in de stilte van zondag. Vind ik dat heel leuk om dat van jou te horen. Je kan me mailen op destiltevanzondag@gmail.com. Als je een leuk verzoekje hebt, dan beloof ik dat ik dat voor je draai in de vergeten platenkast. En er kwam deze week een leuke verzamelalbum uit. Het heet Summer Samba. Het past mooi bij de mooie zomer die we hebben. En het grappige is, er staan 80 mooie nummers op. Het is een enorme verzamelaar. Het is een box, denk ik. Maar ik zie hem vooral hier langskomen in de digitale variant. 80 geweldige tracks. Klassiekers die allemaal passen bij de zomer. Echt heel mooi. En ik heb besloten om daar de komende weken steeds een nummer van uit te zoeken. Om de zomer een beetje een mooie soundtrack te geven in de stilte van zondag. En dit is The Boy from Ipanema in plaats van The Girl. Gezongen door Diana Krall.

Prachtige nieuwe single van Novastar, afgelopen vrijdag uitgekomen, een gloedje nieuw. Hij schijnt het al een aantal keren tijdens concerten gespeeld te hebben, maar nu dan ook echt verkrijgbaar. Today, Yesterday. Afgelopen week was ik bij een concert in Paradiso, Tolhuistuin in Amsterdam. En dat was van Freshly Ground. Misschien ken je ze nog van Waka Waka, samen met Shakira. Toen deden zij de muziek erachter. Maar ze zijn ook vooral bekend geworden om hun Zuid-Afrikaanse muziek. Want daar komen ze vandaan. Ze waren 20 jaar geleden al heel actief. Hadden ze een goede zangeres. En die is er op een gegeven moment uitgestapt uit de band. En ze hebben nu een nieuwe zangeres. Dat is Mali Makoba. En die is slechts 20 jaar oud, maar heeft al heel veel meegemaakt. Heeft op straat moeten leven en heeft best een ingewikkelde start van haar leven gehad. Maar staat daar nu te shinen op dat podium. Heeft een fantastische stem en ja, ze brengt ook heel veel mee. Want ik zag ook filmpjes dat ze bij de opname van het nieuwe album ook gewoon creatieve inbreng heeft. Ideeën over hoe nummers moeten gaan en dat soort dingen. En ze brengt de band echt op een nieuwe hoogte en echt een nieuw hoofdstuk. Dit is het nummer Take Me Home. Dat was ook meteen de toegift van het concert. En het nummer springt ook uit op het album. Het lijkt me mooi om die even te laten horen in de stilte van zondag.

0: wanna be surrounded by the trees. I'll be on my knees and I beg you please.
1: Ja, fantastisch. Freshly Ground, Take Me Home, van hun nieuwe album, afgelopen week live gezien in Nederland. En ik ga komende weken nog wel meer van hun draaien, want dit is te mooi om te laten liggen. We gaan alweer naar de grote finale van de Stilte van Zondag van deze week. Heb jij muziek waarvan je denkt, van dat was fantastisch in de stilte? Vind ik het heel leuk om van je te horen. Je kan me mailen at destiltevanzondag@gmail.com. En we gaan er deze week uit met Dua Lipa. Ik wens je een fijne zondag.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. De westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zit vastgelijnd. Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
4: Dat bent u niet.
5: Ah, Peter.

0: De nieuwe van de Rolling Stones, Mr.
1: Hey Peter, hoe is het?

0: voorbij komen op een andere zender recent. Ja, dat mag natuurlijk helemaal niet van de directie van Ice Radio. Maar ik dacht, ik moet hem zelf ook draaien. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk ook weer. Nee, en dat is ook helemaal terecht. Maar goed, Nothing But Thieves met Sorry. En toen ik toch aan het zoeken was naar Nothing But Thieves, kwam ik nog iets tegen. Met Nothing But Thieves, maar dan samen met Rag & Bone Man. En die hebben het over iets dat ik eigenlijk nooit meer wil meemaken. Dat je alleen bent.
1: Peter.
2: Ik wil me niet beter.
1: Peter.
2: Niet beter.
1: I don't

0: geweest.
1: Maar passie.
0: En die passie brengt ons nu bij de nieuwe van Vrouwtje. Ik wou dat ik jou was.

0: me squirrel.
1: Door iemand liedje heen praten vind ik niet ziek.
2: Sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off Beatles.
5: De Beatles.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Ruim een half uur voorbij het hele uur is het tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Ich und ich, du erinnerst mich an Liebe.
0: Ice Radio.

En zo komen we aan bij Anastasia. Hoe heet die ook weer? Oh ja. Ja, en het is ook nog eens een keer waar, hè? De liefde is levend. Nou ja, voor mij in ieder geval.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Ja, natuurlijk joh. Middle of the road is dit. Met Sacramento. Toevallig ben ik bij een soortgelijk stadje geweest recent. Deventer.

Middle of the Road. Ik was zo'n fan van die band in de jaren 70. Achteraf denk ik, ja. Het zegt wel iets over mijn muzieksmaak in die tijd. Is misschien wel iets ontwikkeld. Maar aan de andere kant, als je het beluistert, het is altijd... Muzikaal zit het lekker in elkaar, toch wel? Dat deed me eraan denken dat je verandert in de loop der jaren. Je muzikale smaak verandert. Je omstandigheden veranderen ook. Het gebeurt wel eens dat je bijvoorbeeld terechtkomt in een situatie dat je alleen woont. Daar moet je dan aan wennen. En als je dan gewend bent, dan kan er wel weer eens een situatie komen dat je denkt van... is het wel gezellig in mijn eentje? Kan ik misschien met iemand gaan latten of zo? Nee, ik drink op zich altijd cappuccino, maar dat is espresso, ja. Ik ben een beetje van, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, nee, nou ja, dat je dan bijvoorbeeld met iemand kan gaan samenwonen en zo. Die vraag had Sardé ook ergens. Nou ja, degene die dit nummer schreef, had die vraag. En die vraag werd verwoord in één woord. Why? Maar dan tussen haakjes daar wel achter. Can't we live together?

een heerlijke band is dat toch? Simply Red, Holding Back the Years, hier op Ice Radio. Oraal van de week nummertje 451 alweer. Deze meneer mocht een tijd lang niet worden gedraaid, maar ja, het schijnt weer te mogen. Dus dan doe ik het ook, want dit is wel een van mijn favoriete nummers. Marco Borsato, daar hebben we het natuurlijk over. Met een persoonlijk advies. Als jij maar naar me lacht.

0: Oké.
1: Als jij naar me lacht.
0: Nou. Hey, het is alweer bijna het hele uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet nemen. Doe ik met Emily Esme. En haar nieuwe, De Zon.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.
3: Ik vind je echt niet aardig. Als de zon.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed Bosnisch voorstellen. Laat me hiermee smaken.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier.
12: Bernie, I said, they'll never make that money back.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerden landden voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. En problemen op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Het weer dan van Weer Online. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Peter Gabriel die had echt maling aan marketing. En zijn allereerste soloalbums deden ook allemaal gewoon Peter Gabriel. Waren 4 stuks. En de platenmaatschappij die werd helemaal gek. Die zei, weet je, we kunnen die dingen administratief gezien niet uit elkaar houden. Maar Peter die bleef koppig. Hij zei van, zie mijn platen meer als een soort van edities van een tijdschrift. En de fans die moeten zelf maar bijnamen verzinnen op basis van de hoesen. Dus een klein beetje tegendraads was hij wel. Je hoorde hem uit 1986 met Sledgehammer.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Een hele goede middag. Het is je wekelijks woensdagmiddag Icebreak. Afgelopen weekend waren er 2 platenbeurzen. En zo rond 2:30 vertel ik je of dat je dit weekend wat meer kansen hebt om een lekker plaatje of een cd'tje te scoren. In een overzicht van de platenbeurzen. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vandaag weer van de partij. Dingen die je het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Nieuwe auto's, ja. Ik weet niet of jij er ook eentje hebt, maar misschien heb je dan wel gemerkt of ook wel gehoord. Want het is best wel een dingetje. Die nieuwe auto's die beginnen echt aan alle kanten te piepen. Als je bijvoorbeeld iets te hard rijdt of dat je de persoon die naast je zit eventjes iets te lang aankijkt. En dan zou je denken, het is wel even goed zo. Maar Brussel die wil nog meer controle over jouw rijgedrag. Vanaf 2030 komen ze met een nieuwe regel. En over controle gesproken, we zetten momenteel eventjes de ramen open voor wat frisse lucht. Afgelopen weken was het natuurlijk best wel warm, hè. Maar je krijgt er momenteel ook een gratis invasie bij. Ik weet niet of je ze inmiddels gezien hebt. Die bruine beestjes. Het zijn er vele, ik zag het van de week. En hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom zijn er bepaalde momenten dat je meer van dat soort beestjes ziet? Nou, dat en meer tot 2 uur hier op Ice Radio. Dit is Melee met Built to Last.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun van George Ezra. Je weet het misschien wel, hè? Als je shotgun zit, dan zit je dus naast de bestuurder. Hè? Dit is je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op Ice Radio. We gaan het zo meteen eventjes hebben over de controle die je zelf hebt wanneer je auto rijdt. Ja, Brussel die wil toch wel weer wat dingen gaan bepalen, hoor. En daarnaast ook muziek van onder andere YouTube. En Joe Jackson. En Portugal the Man. Zometeen dus over de controle die je hebt achter het stuur. Maar eerst eventjes.

0: Ik vind het erg leuk dat ze weer muziek maken. Deze is ook schitterend met Samen. Even over die nieuwe auto's. Ja, momenteel krijg je natuurlijk al van die bloedirritante piepjes en geluidjes en meldingen. Wanneer je bijvoorbeeld even iets te hard rijdt of je niet naar de weg kijkt. Hè? Dan krijg je allerlei rare meldingen. Joh. Maar blijkbaar negeert iedereen die meldingen en die waarschuwingen. En dus nu wil Brussel de software een beetje gaan uitbreiden. Waarbij ze dus ook het motorvermogen plat kunnen leggen zodra je over de limiet heen gaat. Wanneer je dus te hard gaat. De Europese Commissie die onderzoekt dus echt serieus of dat ze dit vanaf 2030 kunnen gaan verplichten voor nieuwe auto's. Ja, je auto die leest dan via GPS en camera's de verkeersborden en grijpt direct zelf in. Hè? Dus hij gaat zelf gewoon echt op de brake. Alleen in echte noodsituaties zou je het nog kunnen overrulen. Maar het is toch serieus. Het is voorlopig nog een plan, maar ze zijn het dus echt aan het onderzoeken. Dus zolang je nog die dingen niet hebt in je auto, geniet ervan. Hè?
1: Ice. The alternative.
0: Ik rijd zelf in een wat oudere auto en dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik heb er helemaal geen behoefte aan een nieuwe auto die mij de hele tijd probeert te controleren. Allerlei piepjes en meldingen en ik moet op de weg. Kijk, je moet altijd op de weg blijven letten, maar dat hij het voor me gaat bepalen. Nee joh. Maar ja goed, als ik een nieuwe auto koop, ooit misschien, ja, dan zit ik er toch aan vast. Dit is Michael Kiwanuka. No.

Dit is je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op IJs Radio. Ik ben Dennis. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet en niet drinkt en niet gebruikt. En pak je alvast eventjes pen en papier wanneer je dit weekend weer eens een keertje naar een lekker platenbeursje wilt gaan. Want ik heb er weer een paar voor je. Je hoort er zometeen naar YouTube. Dit is I Will Follow.

2 met I Will Follow. Een van de eerste singles waarmee ik ze destijds heb leren kennen. Ik was ook fan van albums als Boy en War. En het latere werk eigenlijk toch wel wat minder, moet ik zeggen. Het is tijd voor de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er 5 voor je als eerste aanstaande zaterdag in Amersfoort. Die is van 10 tot 5 aan het Eemplein. Dat is een ruime openluchtlocatie met veel doorlopen in het centrum van de stad. Voordeel ook is dat er ook handelaren zijn uit Duitsland en België. En dan zie je toch af en toe wat ander materiaal. Vind ik allemaal erg leuk. Dan dezelfde zaterdag van 11 tot 5 in Lelystad. Ook dat is in het winkelgebied van het Starthart. En die is aan de Promesse. In Lelystad. Dan door naar Zeeland. Aanstaande zaterdag ook. Dat is natuurlijk de 25e juli. Ik heb staan Café Het Amstelhoekje. Café De Boemel en Bar Salut. Dat is in Axel dus van 12 tot 5. Ik kan niet helemaal vinden wat ze nou precies doen daar. Is het verdeeld over die 3 bars? Dat weet ik niet helemaal. Maar goed, ga gewoon naar een van de 3. En dan kunnen ze ongetwijfeld vertellen wat er nog meer allemaal aan de hand is. Dan door naar zondag. De 26 juli van 10 tot 5 in Dordrecht, Statenplein. Daar staan ze ook weer een doorlooplocatie in Dordrecht. En er staan echt tientallen kramen vol met vinyl en cd's. En ja, het is wel erg gezellig misschien om meteen te combineren met een... Ja, gewoon even lekker door de stad heen lopen daar in Dordrecht. En de laatste in Helmond aan het skatepark. Of de skatepark, moet ik zeggen. En die is aan de Churchilllaan 127A van 12 tot 5. Dat is over even de platenbeurzen van dit weekend. Gelukkig wel weer wat meer dan vorige week. Toen hadden we er 2 en nu dus 5. Dit zijn de Ladies of Soul met Woman's World.

a Woman's World van The Ladies of Soul. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Misschien is het je ook opgevallen de afgelopen week, als je de ramen en de deuren een beetje wat meer open had, dat je steeds meer van die grote bruine motten in huis kreeg. Waarom is dat eigenlijk? Ik ga het je zo meteen vertellen.

hebben ze al gezien, die nieuwe flitspalen op de A9 daar in de buurt van Haarlem. Nou, deze checken nou eens eventjes niet je snelheid. Maar wat ze wel doen, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst over die vieze bruine motten die we momenteel allemaal in ons huis hebben. Ja, die komen binnen omdat we natuurlijk de ramen en deuren open hebben. En omdat het buiten warm is. Dat is een beetje het gevolg daarvan. Nou, behalve een beetje irritant fladderen doen ze eigenlijk niet zo gek veel, deze zogenaamde huismoeders. Maar zie je nou die andere, die kleine motjes, die goudkleurige kleermotten, die moet je natuurlijk wel weghalen, met je stofzuiger bijvoorbeeld, want die kunnen je kleding opvreten. Dus die grote, irritant, beetje nerveuzig, maar kunnen eigenlijk niet zo gek veel kwaad. Zometeen gaan we even kijken naar die A9. Wat is daar nou aan de hand?

Portugal the Man, Feel It Still. Ik weet niet of je ze al gezien hebt, die nieuwe flitspalen op de A9 daar bij Haarlem. En de meeste mensen gaan volop in de ankers, omdat ze denken dat hun snelheid gecontroleerd wordt. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee, ze kijken naar de vrachtwagens, naar die bordjes achterop. Ze willen graag weten hoeveel gevaarlijke stoffen elke dag over die weg rijden. Dus je kunt gewoon lekker blijven.

De Water Boys met Hall of the Moon. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Zometeen de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Dus we gaan zometeen eventjes je koelkast checken. Kijken of jij er ook misschien iets bij hebt wat je het beste niet gebruikt. Ja, of je moet ziek willen worden, dat kan natuurlijk ook. Als eerste nu eventjes Coldplay en Beyoncé. Dit is Him voor de

Coldplay en Beyoncé met Him for the Weekend. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, we gaan even kijken of dat, deze spullen misschien ook in jouw koelkast liggen. En dan kun je ze het beste niet meer gebruiken. Als eerste een melding van Friesland Campina voor Valais tomaten mozzarella schnitzel. In de verpakking zit namelijk een ander product. De Valais saté schnitzel. Dat is de pindavrije versie. Alleen deze bevat soja, maar dat staat er niet op het etiket vermeld. Dus kun je daar niet tegen, moet je niet eten. Deze Valais tomaten mozzarella schnitzel. En dan een waarschuwing van Udea voor rauwe yoghurt van de Raw Milk Company. Het product bevat een te hoog gehalte aan Staphylococcus aureus. Nou, ik kan hem niet helemaal goed uitspreken. We gaan er maar vanuit dat het een bacterie is die schadelijk is voor de gezondheid. Dus de rauwe yoghurt van Raw Milk Company. Je verzint het allemaal niet, hè? En dan nog een melding van de FOMAR. Die waarschuwt voor Milka Biscoff, de 90 gram. Ja, niet alle allergenen staan op het etiket vermeld. En het product bevat namelijk hazelnoten. Staat niet op het etiket en kan je dus niet tegen noten. Dan moet je ze dus niet eten. Nou, op zich viel het deze week toch wel mee, hè? Jawel, het kan niet elke week zoveel paniek zijn, toch?

Ja, het giet gewoon zoals het giet, toch? Dat was Skik. Tot zover je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. We hebben vandaag geleerd dat de flitspalen op de A9 bij Haarlem niet onze snelheid in de gaten houden, maar het is een test van Rijkswaterstaat om te kijken wat voor gevaarlijke stoffen er dagelijks over de weg gaan. Dus je kunt gewoon lekker doorgassen daar. Brussel die wil nog meer controle over ons rijgedrag. Ze hebben nu natuurlijk al bepaald dat in de nieuwe auto's alles begint te piepen wanneer je iets te hard rijdt of wanneer je iets te lang niet op de weg let, bijvoorbeeld. Als je naar de persoon naast je kijkt. Maar er zijn dus plannen om vanaf 2030 ook je echt te kunnen ingrijpen op jouw snelheid. Dus dat ze kunnen zeggen, op deze weg ga jij maximaal 70. Of misschien zelfs wel helemaal nul, omdat we vinden dat jij nu moet stilstaan. Ik vind het erg tricky. Het zijn natuurlijk ook voorlopig alleen maar plannen. Maar ja, ze zeggen ook wel, je zou het kunnen overrulen, maar het blijft gewoon wel lastig hoor. Dan zijn die bruine motten die we de afgelopen weken heel veel in ons huis zien. Kunnen niet zo gek veel kwaad. Behalve een beetje irritant fladderen. Meer doen ze eigenlijk niet. Maar ze zijn er dus omdat het, het wordt warmer. En dan werd natuurlijk de ramen en de deuren open. Dat is vrij logisch. Maar het viel me van de week op. Ik denk, ik heb er nou al een paar in huis. Wat is hier aan de hand? En dan zijn er dit weekend platenbeurzen. Aanstaande zaterdag Amersfoort, Lelystad en Axel. En op zondag zijn er platenbeurzen in Dordrecht en Helmond. Zometeen hier naar tweeën Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En jij en ik gewoon volgende week weer, toch? Woensdag 1-2. Graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd 3e. Het weer dan van Weer Online. Buien met tussendoor soms zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Melis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.

0: Hij was een jaar of 40 toen hij dit volzong. Steven Tyler van Aerosmith. Toen vonden we het al een beetje een oude man. Kun je nagaan hoe het nu is. Ragdoll hoor je. Hey, goedemorgen. Nou, hij loopt nu bijna tegen de 80. Ja, maar goed, ze gaan nog lang mee hoor, die oude rockers. Kijk maar naar Mick Jagger. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Free Format Radio en Mellors Morning Mix, zo heet het programma waarin je terecht bent gekomen, is daar een voorbeeld van. Lekker draaien waar je zin in hebt. En ik heb zin om je een beetje te verrassen, te vermaken en te verwennen met fijne liedjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik vertel je zo direct wel wat er allemaal in het programma zit. Maar als je vaker luistert, weet je dat de tweede plaat in dit programma altijd de nieuwe Icebreaker betreft. En die is lekker fris. Die is nieuw. Die is van Jasmine Lacey uit Engeland. Uit Nottingham komt ze. Ze gaat al een paar jaar mee. Een jaar of 3 geleden bracht ze de debuutalbum uit. Er is een nieuw album en een nieuwe single. En die heet Summer Haze. De Icebreaker, Jasmine Lacey.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Draaide ik aan het begin van dit programma Aerosmith. En toen had ik het over oude rockers. Nou, hier zijn er nog een paar. De mannen van Status Quo. Niet allemaal meer alive and kicking. Maar de muziek gelukkig nog wel. En daar gaat het om. Hold You Back. En daarvoor dus de nieuwe icebreaker. Van dat talent uit Engeland. Uit Nottingham om precies te zijn. Jasmine Lacey. Wat vond je daarvan? Hey, goedemorgen nogmaals. Fijn dat je ingeschakeld bent op dit mooie radiostation. Het enige free format radiostation van Nederland. Waar je van alles tegen kunt komen. Ja, ik heb zo ontzettend veel leuke liedjes in mijn digitale koffer gegooid. Ik heb geen idee wat ik allemaal ga draaien. Ik heb wel een aantal vaste rubrieken. Als je vaker luistert, dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten. Monica Leij is er straks met meer vrouwen op de radio. Paul Gulmi nog steeds op vakantie, maar ik draai vast wel iets uit Pauls platenkast. Ik weet niet of hij nog doorkomt met een appje, anders dan verzin ik zelf wel iets. Want ik ken Pauls smaak inmiddels redelijk goed na al die jaren. Prince moment heb ik. We hebben een fantastisch mooi ice-icoon van de B-52's. Daar ga ik ook wat van draaien. En verder heb ik het boekje van Robert Lodge bij met de pimpamplaat. En we moeten misschien nog even bijpraten. Hoe is het met je? Ben je al op vakantie? Met vakantie? Ik geloof dat er nu twee regio's in Nederland officieel zomervakantie hebben. Ik ga nou over anderhalve week ga ik eventjes erop uit. En dan moet ik eens even kijken wat ik met de vakantieuitzendingen doe van Mellos Morning Mix. Maar er is genoeg om naar te luisteren. Ook in de vakantieperiode hier op deze mooie zender. Van de week hoorde ik voor het eerst, of misschien wel voor de tweede keer, weet ik niet meer. Een nummer waarvan ik dacht, hey, dit blijft toch wel enorm hangen. Deze mannen hebben goed naar All Along the Watchtower geluisterd van Jimi Hendrix en misschien ook wel de uitvoering van U2 destijds. Ze komen uit Londen. Ze noemen zich Kyo. Het is iets meer dan 2 minuten op te tellen. Maar oeh, wat fijn, die gitaren. Kyo.

Heerlijke stem en een prachtig nummer. Eddie Vedder en Hard Sun. En als ik je vraag uit welke film dat kwam, dan weet je dat natuurlijk. Hè? Into the Wild, daar kwam het vandaan. Hey, het boekje van Robert Lodge heb ik weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En hou je vast, want vanochtend wil ik het even met je hebben over Mariah Carey. Ja, het gaat ook een beetje over Nicki Minaj, maar vooral over Mariah Carey. Ook achter de jurydesk van American Idol ging het er soms harder aan toe dan op het podium. Want toen Nicki Minaj zich in 2012 bij de jury voegde, botste ze al snel met Mariah Carey. Tijdens de audities in North Carolina liep de ruzie zo hoog op dat Nicki in woede zei: als ik een pistool had, dan zou ik haar neerschieten. En daarmee doelde ze natuurlijk op Mariah Carey. En ze voegde eraan toe dat Mariah haar voortdurend kleineerde en neerbuigend behandelde. En Mariah Carey op haar beurt liet het er niet bij zitten en beet terug door Nicki een crazy bitch te noemen en te vragen aan de producers van het programma waarom ze in hemelsnaam naast een driejarige moest zitten. Nou, gelukkig bleef het bij woorden, maar de sfeer achter de jurytafel was voorlopig goed verziekt. Nou is daar in Nederland af en toe ook wel sprake van bij dat soort programma's. Maar zo erg als bij American Idol gaat het volgens mij niet in Nederland. Maar goed, dat zal ik eens navragen, want ik kijk nou ook weer niet zo heel frequent naar die programma's. Enfin, Mariah Carey. Je kunt van de vinden wat je ervan van kunt vinden. En misschien vind je dat dan ook wel. Maar het is toch wel de onbetwiste koningin van de jaren 90 in Amerika. Hè, met geloof ik 9 nummer 1 hits achter elkaar. En een daarvan ga ik gewoon draaien. Mariah Carey en Emotions.

0: John Allen, op zijn 32e kreeg hij pas zijn eerste hit. Dat was nog niet eens een hele grote hit, maar ik heb het altijd een fijn liedje gevonden. The Dead Man's Suit. Hey, Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Fijn dat je er weer bent. Ben je aan het werk op dit moment of zit je op je balkon of in je tuin?
1: Nee, ik ben aan het werk.
0: Ja, het is niet eens zo heel lekker weer, hè? Maar goed, dat komt wel weer. Hey, we bellen jou voor meer vrouwen op de radio. Nou heb ik al wat vrouwen gedraaid, want de nieuwe Icebreaker is van Jasmine Lacey. En ik heb notabene Mariah Carey gedraaid zojuist, misschien heb je het gehoord. Maar verder waren het allemaal mannen. Dus meer vrouwen op de radio, dat is meer dan welkom. Vertel, wat heb je voor ons?
1: Ik had weer zin in wat vrolijks. En eigenlijk probeer ik altijd wel wat vrolijks te draaien. Maar ik kwam uiteindelijk terecht bij Lily Allen vandaag.
0: Lily Allen, de zus of de nicht of het buurmeisje van John Allen die ik net draaide?
1: Nee, volgens mij is dat stom toeval. Volgens mij is het geen familie inderdaad.
0: Nee, hadden we ook niet afgesproken, hè?
1: Nee, daarom. Nee. Dit is dus Lily. En Lily is een Engelse singer-songwriter. En staat vooral bekend om haar toch wel wat cynische en sarcastische teksten. Meestal gaat het over exen die zijn vreemd gegaan of wat dan ook.
0: Fuck you was een aardige hit van haar, hè?
1: Ja, en een van haar laatste, toen dacht ik, ja, dat gaat misschien toch een beetje te ver. Dat was Pussy Palace. Zag ik. En toen dacht ik, nou, dat was inderdaad interesting. Dat was alleen niet een heel vrolijk nummer. Ik denk, nee, we gaan toch maar naar de debuutsingeltje. En ze is destijds ooit begonnen op MySpace met demo's. Het wordt een beetje een saai verhaal, want dat is iedereen tegenwoordig over. Of dus via het internet bekend worden. Maar goed, zij is dus wel succesvol gebleken. En heeft allemaal hele leuke nummers gemaakt.
0: Ja, dat Fuck You en de één of twee liedjes daarvoor of daaromheen, dat is volgens mij alweer eind zero's. Voor je het weet is het alweer 20 jaar geleden natuurlijk.
1: Ja, want haar debuutplaatje komt uit 2006, dus nou, dat valt mee.
0: Dat vind ik toch al 20 jaar geleden, anno 2026, vind je niet?
1: Nou vooruit.
0: En gaan we die draaien of heb je wat anders?
1: Nee, we gaan inderdaad de debuutsingle draaien.
0: Nou, dan start ik hem in en dan kondig jij hem aan. Ga je gang.
1: Nou, hier is Lily Allen met Smile.
0: Kijk, dat doet ons goed op de donderdagochtend. Of op de zondagmiddag, hè, als je naar de herhaling luistert. Lily Allen en Smile. Mo, mag ik je hartelijk danken bij deze.
1: Graag gedaan.
0: En we bellen je volgende week weer.
1: Oké.
0: Zelfde tijd. Bye bye.
1: Hoi.
0: Lily Allen, dames en heren.

van hun jaren 80 hits. Maar in de jaren 70 begonnen ze. En ja, dat debuutalbum, dat heette gewoon The B-52's. En daar staan een aantal nummers op die je ongetwijfeld kent. Je hebt er misschien al het nodige van gehoord in de ochtendprogrammering van Ice Radio. Ik kies voor Rock Lobster.

0: Bijzondere single, hele grote hit in België, zal je niks verbazen. Oscar and the Wolf en onze eigen S10 en Safe and Sound.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Anderhalve week geleden, bijna twee weken geleden, was ik op het North Sea Jazz Festival in Ahoy, Rotterdam. En op het dakterras draaide Gerard Ekdom zijn set. En in die set draaide die natuurlijk, zou ik bijna zeggen, een track van Prince. En deze, die sloeg in als een bom op dat dakterras. En iedereen die bewoog. En dat is precies de bedoeling natuurlijk, hè, bij zo'n nummer. Prince and the Revolution en Mountains.

0: Het was een fijne set die Gerard draaide tijdens het North Sea Jazz Festival. Hij is vast nog wel ergens online te vinden, die set. En deze zat erin, Mountains van Prince and the Revolution.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: Aan het eind van het eerste uur vind ik het altijd een bijzonder geschikt moment voor een lekkere fijne disco dance classic. Tot aan het nieuws, Cheryl Lee Ralph en In the Evening in de lange extended version. Daar waren wij vroeger dol op.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het weer dan van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, viewers!

0: ain't gonna work for you no more.
1: Kijk, dat zijn nog een statements. Labor of love, you and cry. Ain't gonna work for you no more. Ja, als je er geen zin meer in hebt, dan zeg je dat gewoon en dan ga je lekker wat anders doen. Vrienden, goedemorgen. Hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix. Daar ben je in terechtgekomen. Het zou ook zomaar zondagavond kunnen zijn als je naar de herhaling luistert, maar dan zeker niet minder welkom. Paul Goemi is lekker op vakantie. Ik heb wel een plaat uit Pauls platenkast die ik namens hem draai. Straks nog de Pimpamplaat. En ik draai dat fantastisch fijne liedje wat al wekenlang nummer 1 staat in Amerika. En wat iedereen in Nederland nu een beetje ontdekt heeft. Ella Langley, Houston, Texas.
2: Ice, the alternative.

0: playlist, maar passie.
1: Herinnert u zich deze toch?

Dat is wel leuk als de vakantie dan weer een beetje begint. En iedereen die gaat weer met de auto naar Frankrijk. Dat doen heel veel mensen dit jaar. Want ja, we gaan wat minder vliegen. We gaan wat minder ver weg. We blijven een beetje dicht bij huis. Dan komen al die Franse hits weer tevoorschijn. Zoals deze. Alizé en moi Lolita. Paul Goumi is ook lekker met vakantie. Ik weet niet precies waar hij zit. Hij is binnenkort vast wel weer te horen in dit programma. Maar namens hem haal ik even iets uit zijn platenkast. Crowded House and the Chocolate Cake.

Het is volgens mij een beetje een one day fly. Een eendagsvlieg deze Amerie. Maar het is wel een liedje wat in het collectieve geheugen staat. Wat mij betreft One Thing heet het. Zo direct heb ik nog de Pimpan plaat voor je. Maar eerst nog een paar fijne liedjes. Waaronder deze van Tove Lo samen met Stromae. Hij is nieuw en hij heet De Fleur.

jij kende ze natuurlijk al lang. Ik eigenlijk niet. Ik hoorde dit van de week ergens. En ik denk, wie zijn dit? Nou, het is een Ierse band. Florence Road heet de band. Vorig jaar al een klein beetje succes gehad. Ook een paar keer opgetreden in Nederland. En dit is een singeltje van vorig jaar. Break the Girl. Ik vind het erg fijn klinken, moet ik je zeggen. Vrienden, de Pimpalplaat. Hoogste tijd. Ik heb een digitaal Pimpalpetschijfje. Ik draai 3 letters. Oh, er valt iets op de grond hier. Even kijken. Ik draai 3 letters en die voer ik in de computer. En dan heb ik alleen maar liedjes uit de database met 20.000 nummers. Met die 3 letters en die volgorde in de titel. En dan kies ik er dan ter plekke 1 van uit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. Eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de U van Utrecht. En dan hou ik 5607 liedjes over met een U erin. 5607. Eens even kijken wat daarbij komt. Daar komt bij de tweede letter. Dat is de M van Melle. En dan zak ik naar 274. En wat heb ik dan allemaal? Alles met Summer, daar zit UM in. Bump zie ik staan, ook met UM. Alles met Human en Jumping. Oh, er is meer dan genoeg keuze. Summer natuurlijk, had ik al gezegd. Thump, Under My Thump van de Stones. En Under Your Thumb van Guttley & Cream. Even kijken, derde letter is de R. Een U, een M en een R. En, dan zak ik opeens naar 0. Geen enkel liedje met een U, een M en een R in de titel. Althans, niet in deze database. Even kijken, R gaat weg, nieuwe letter. Dat is de I van Isaac. De I van Isaac. Umi heb ik dan, Umi. En dan heb ik 1 liedje. 1 liedje. Ja, dan is de keuze niet zo reuze. Dan gaan we dat gewoon draaien. Umi. Weet je een woord waar Umi in zit? Een U, een M en een I. Nou, ik inmiddels wel, namelijk Illumination.

een paar keren over oude rockers gehad in dit programma. In het eerste uur met name. En toen liet ik de naam van Mick Jagger al even vallen. Ja, hij was ook weer te zien bij de World Cup Final. Hè, de WK-finale in New York. En ja, er was er allemaal gedoe over Madonna. Die zou te oud zijn voor de kleren die ze droeg. Maar ja, Mick Jagger op zijn 83ste of op zijn 82ste, 83ste. Dat schijnt dan weer geen probleem te zijn. Nou ja, daar kun je wat van vinden. Ik begin erg te wennen aan die nieuwe single van de Rolling Stones. In the Stars. Ik vind hem eigenlijk ouderwets goed. En dit liedje breekt alle records in Engeland. Het langst op nummer 1 ever. Sam Fender en...

komt veel fijne muziek uit Engeland op dit moment. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je net. En ja, dit is ook zo'n voorbeeld. Shanna Spyro, ook nog op het North Sea Jazz Festival te bewonderen en te beluisteren anderhalve week geleden. Material Lover. Nog even terug naar de jaren 70 aan het einde van Mellis Morning Mix. Dit is Steven Stein.

kan ik geen genoeg van krijgen. Stephen Stills en Love the One You're With. Dankjewel voor het luisteren, ook deze week weer. Volgende week ben ik er weer met een reguliere uitzending. En ik denk dat we daarna een beetje de vakantiemodus ingaan. Maar goed.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangene zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.

tegen ergens in de een of andere de disco-hitbak of iets in die richting. Geen idee, maar ik was hem alweer vergeten. En zo ineens stond hij daar tussen de disco-singles Break Your Heart, de eerste plaat. In een nieuwe aflevering van Easy on Ice, Ice Radio, daar luister je naar. En Daboel of zoiets, dat is dat de DJ die het voor jou heeft gemaakt, deze plaat. Nou, hartelijk welkom in weer die nieuwe aflevering van Easy on Ice. We gaan er een leuke avond van maken. In ieder geval een uur lang leuke muziek. Oude, nieuwe, van alles wat door elkaar. We zitten een beetje in de dance, we zitten een beetje in R&B. Hele oude platen, oud, zul je dan zeggen. Ja, jaren 60. Misschien zelfs daarvoor nog wel. Nou ja, goed, dat verderop in het programma ga je dat vanzelf meemaken. En mocht je nou een suggestie hebben, laat het mij natuurlijk gewoon even weten. Marcel@iceradio.nl of easyonice@gmail.com. Dat kan ook nog, dan komt hij altijd bij mij aan. En dan ga ik daar eens even naar op zoek. Mocht hij niet in mijn collectie staan, ga ik eens kijken bij de overige jocks of die per ongeluk hebben. En wie weet ga ik hem dan natuurlijk voor je draaien, want dat hoort daar een beetje bij. Nou, laten we maar snel beginnen natuurlijk. Ja, want met de volgende, waarom ook niet, meteen een stuk terug in de tijd. Die van de Beatles en Something.

niet zo vaak. En zo af en toe, dan als je hem dan hoort, dan denk je, oh ja, ik schrijf hem deze eens even op. De speciale editie. Wat daar speciaal aan is, weet ik dan niet dan weer. Maar in ieder geval, het was iets van Mr. Bad Guy of iets in die richting. There must be more in life than this. Dat was natuurlijk van Freddie Mercury. Die heeft het geschreven toen de tijd.

simpel, hè? Een gitaar en een mooie stem. Dat is het dan, een beetje blues. En dat was ik nog helemaal niet gewend van deze Tracy Chapman. Misschien wel juist de reden om hem dan eens een keer te draaien hier bij Ice Radio. En dan zeker in het programma bij Easy on Ice. Natuurlijk, hè? Give me one reason. Nou, dat dus, Tracy Chapman, die hoorde je. Barbara, dat is ook een mooie tijd terug dat die muziek maakte. Doet ze het nog? Ja, nou ja, geen nieuw spul meer. Maar ze zingt nog wel zo her en der, heb ik me laten vertellen. Dit is er eentje uit de glorietijd van haar toen. The Way We Were, Barbara Streisand.

verliefd was het toen. Ja, 1985. Nou, dan kan ik het ook nog wel eens geweest zijn. Hè? Helemaal verliefd op deze dame. Misschien stiekem wel een beetje. Madonna, Crazy for You. Barbra Streisand. En die had het over The Way We Were. Ja, dat was het zeker. Vervlogen tijden, ja. Quincy Jones, dat hoor je nu. Tenminste, je hoort Tevin Campbell zingen. Maar het is geproduceerd door Quincy Jones. Tomorrow, a better you, a better me.

Ja, een singeltje. We hebben de kraakjes eruit gehaald en gedigitaliseerd. Maar hij klinkt toch een beetje ill. Ja, laten we toch eerlijk zijn. Dat is toch echt een beetje het geluid uit die tijd, toch? De Cool and the Gang. Niet zo breed stereo, niet zulke diepe bassen. Gewoon de plaats zoals je toen, hè? En als je hem dan nu terug hoort, dan denk je, nou, valt toch wel een beetje tegen deze Straight Ahead. Cool and the Gang qua geluid dan, hè? Laten we eerlijk zijn. De plaats is natuurlijk gewoon leuk, ja. Kijk, dit is dan een oud jasje, maar het is heel modern, deze van Minko. En die klinkt ook modern. Dikke bassen, dik gedigitaliseerd. Mighty fine.

het is niet. Het was in ieder geval Gladys Knight. Dat is één ding wat zeker is. De singleversie van de Taste of Bitter Love. En daarvoor Minkel, hoe moet je het zeggen? Mighty Fine, dat was het in ieder geval. Mark Ronson nu en Ray.

Weet je het geluid waarvan ik zeg van nou, daar is de Young Gun Zilverfox een beetje van afgeleid. Laten we toch eerlijk zijn. Ambrosia, How Much I Feel, het ligt er heel dicht tegenaan. Hè? En nou ja, dat allemaal bij Easy on Ice, Ice Radio. Ja, Young Gun Zilverfox, daar had ik het net over. Nou ja, we gaan daar wel iets van draaien, tenminste de afgevaardigde ervan. Want de Young Gun Zilverfox, daar zat weer een deel van in Mama's Gun. Heel ingewikkeld verhaal. Die

natuurlijk de hele natuurkunde of scheikunde loslaten. Wat is er allemaal brandstof voor de flames? Zuurstof, dat is in ieder geval een katalysator. Brandstof, food. Zal het, nou ja, goed, dat kan natuurlijk voor alles zijn, hè? Kolen, benzine. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat gaan we niet doen, want we gaan er nog eentje draaien. Waarom ook niet? Ja hoor, kan ons het allemaal schelen. Michelle David en The True Tones, klinkt heel oud, maar het is een plaatje van afgelopen jaar. En dat ding heet Speak to Me. Hey, tot volgende week, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Easy on Ice, bij Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het Homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Responsible Horror Show. It has been suggested that this
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Dit is tot 12 uur. Soft Eyes.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden twee fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. De AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: as they do feel.
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Made is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden twee fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

Zomerstress. Vakantiedrukte. Ice Radio is je all-inclusive voor de oren.

0: telefoon.
1: Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Made is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Tadé schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.